Gedwongen van de tijd, is losgemaakt. De tijd heeft gestreeuwd. De tijd is gestreeuwd.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
3: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
2: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Een hondenkweker uit Texel in de Antwerpse Kempen is zijn erkenning definitief kwijt. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits trok die in, omdat de man zich niet aan de regels hield. Ook niet na meerdere PV's en waarschuwingen. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, moesten ze in vuile en te kleine hokken slapen en waren er problemen met hun drinkwater. De man krijgt nu een maand de tijd om zelf een nieuwe thuis te vinden voor de dieren. In het zuiden van Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee. Het gaat om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. Ze werden meegesleurd door de stroming. Door het warme zomerweer was het erg druk op de stranden. De brandweer moest daar sinds vrijdag al 31 keer uitrukken voor mensen die meegesleurd werden door de stroming. In de haven van Hamburg in Duitsland zijn 8 mensen zwaar gewond geraakt bij een brand op een vrachtschip. 7 van hen liggen in het ziekenhuis. 1 van hen is een brandweerman. De brand brak uit in het vrachtruim van een schip. Hoe of waardoor, dat wordt nog onderzocht. En sport. In ons voetbal heeft kampioen Club Brugge zijn titel nog wat extra glans gegeven. Het won zijn laatste wedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Speler Kiriani Sabbe beseft het allemaal nog niet goed.
4: Ik denk dat we de vorige keer, de eerste bij mij, wel iets emotioneler was. Maar ik denk dat altijd kampioenschap, ja, daar werk je heel jaar voor. Dus dat doet altijd wel iets met een mens. Maar ik denk dat het bij mij wel nog gaat binnen moeten komen de komende weken, dagen. Dus komt wel goed.
2: Vanavond is er een grote titelviering in het centrum van Brugge. Net voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij stopt met voetballen. Gent eindigt wel nog 5e in play-off 1 en speelt zondag de baragewedstrijd tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En Anderlecht kreeg rammel in de Brusselse derby bij Union, daar werd het 5-1. Je hoort Marco Canna van Anderlecht.
5: Die doet gewoon super veel pijn. Als Anderlecht zijnde is het gewoon, ja, Anderlecht al waard om hier zo slecht te spelen, eerlijk gezegd. Het enige wat ik nu voel is gewoon woede en frustratie. Ja, nogmaals, is Anderlecht onwaard om zo hier te verliezen. Het is nu het einde van het seizoen. Ik hoop dat we binnen de club en eerst als speler zelf een goede analyse kunnen maken en zien wat we beter kunnen voor volgend seizoen.
2: Ja, de spelers van Anderlecht moesten het na de wedstrijd nog gaan uitleggen bij de fans. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

off wasn't hard to do. But I couldn't stay.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Mensensmokkelaars ronselen chauffeurs via Snapchat en Telegram, ook in ons land. Dat blijkt uit een undercoveronderzoek van HLN. Die bendes zoeken chauffeurs liefst met grote auto's, of nog beter vrachtwagens. Die moeten dan vluchtelingen oppikken in Kroatië en krijgen daar veel geld voor, onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
3: Ze krijgen duizenden euro's beloofd om te rijden en moeten onderweg continu hun locatie delen. We spraken ook undercover met ronselaars van die chauffeurs die video's delen van hoe de mensensmokkel in zijn werk gaat. Daarin zien we bijvoorbeeld grote groepen vluchtelingen die langs smokkelroutes wandelen of de grens oversteken met ladders en ander gereedschap.
2: Zeker 3 Belgen werkten zoals chauffeur. Zij riskeren tot 15 jaar cel. Ons federaal parket is een onderzoek gestart. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
4: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
2: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Een hondenkweker uit Texel in de Antwerpse Kempen is zijn erkenning definitief kwijt. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits trok die in omdat de man zich niet aan de regels hield. Ook niet na meerdere PV's en waarschuwingen. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd, moesten ze in vuile en te kleine hokken slapen en waren er ook problemen met hun drinkwater. De man krijgt nu een maand de tijd om zelf een nieuwe thuis te vinden voor de dieren. En in het zuiden van Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in zee. Het gaat om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. Ze werden meegesleurd door de stroming. Door het warme zomerweer was het erg druk op de stranden. De brandweer moest daar sinds vrijdag al 31 keer uitrukken voor mensen die meegesleurd werden door de stroming. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui, mogelijk met onweer, maar het blijft wel warm.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: De schaduw achter school en kantoor. Elk van ons doet wel ergens voor. Hoe was de naloop, wat was het hoogste doel? En wat er is, dat heeft dan een goed gevoel. Het is zo donker hier om de Tibbervlak. En ik zou liegen, als ik de waarheid sprak.
1: Harde werkers, alles mag kapot. Dynamisch ondernemen, het los van gods. Ze gaan goed vooruit, strop met een mouwen op. Laat luren met een dik kop.

speciaal verdomino effect. Toch omdat er niemand nog wat zegt. Alleen de kinderen die weten nergens van, zien dat zo vergelijk dan kind dat kan. Men heeft belangen en alles wordt afgezwakt. En ik zou liegen als ik de waarheid sprak.

uitbreiding. We moeten horen. Een leer flesje. Maar we wilden dom. Je ziel verkopen. Het kladderhoed. Een streepje zonlicht. Wat is je vrede?

0: Dit is Urgent FM.
1: Check 1, 2.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De horeca aan zee spreekt van een topweekend. Ze noteerden 525.000 overnachtingen en zo'n 450.000 dagtoeristen. Komt natuurlijk door het heerlijke zomerweer. Je hoort Jurgen van Lerbergen van Westtour.
3: Ik denk dat we toch mogen spreken van het drukste Pinksterweekend in de voorbije 5 jaar. Natuurlijk altijd een beetje weersgerelateerd. Maar dagjes mensen, het dubbele van vorig jaar, overnachtingen en een derde meer dan vorig jaar. Dus dat zijn toch allemaal wel mooie cijfers. Cijfers die we normaal enkele in de piekperiodes tijdens de grote vakantie halen.
2: Op verschillende plaatsen, zoals in Oostende, werden extra maatregelen genomen voor de drukte. Zo werd het verkeer bijvoorbeeld omgeleid. De man van 30 uit Brussel, die gisteren bewusteloos uit het water werd gehaald in de Neckar in Mechelen, is nog altijd in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Redders konden de man reanimeren, waarop hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Maar daar is zijn toestand dus nog niet verbeterd. Het blijft ook onduidelijk wat er met die man is gebeurd. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg wandelen zo'n 2500 mensen mee met de Walk for Pink Ribbon. Dat is een actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Want 1 op de 8 vrouwen in ons land krijgt er ooit mee te maken. Johanna Thijssen van Pink Ribbon.
4: Het is echt heel belangrijk dat wij nog steeds bewustzijn creëren rond borstkanker. En daarlangs is wandelen ook heel belangrijk als preventie eigenlijk voor verschillende soorten kankers. En zeker ook voor borstkanker. En zelfs ook tijdens de behandeling en na de behandeling kan het ook je kans om te hervallen ook verkleinen. Dus wij willen echt zoveel mogelijk mensen aanzetten ook om te bewegen, om die kankerdiagnose ook gewoon te vermijden.
2: 1 op de 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door gezonder te leven. Het Franse gerecht is een onderzoek naar doodslag gestart na de vondst van het lichaam van een jongen van 12 in Rennes in Bretagne. Hij werd gevonden met een handdoek rond zijn nek aan de oevers van een rivier. Een visser had kort daarvoor geschreeuw gehoord. De politie hield ook een buurtonderzoek. Er is intussen een jongen van 16 opgepakt. In Congo zijn nu al meer dan 900 mogelijke gevallen van ebola vastgesteld. Een goede 100 daarvan zijn ook bevestigd, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens Congo zelf zijn al meer dan 200 mensen overleden aan het ebola-virus. Ook in buurland Oeganda zijn er besmettingen. En sport, Leipzig-doelman Maarten van de Voort gaat dan toch niet mee met de Rode Duivels naar het WK. De bondscoach wou hem erbij als 4e doelman en als trainingskeeper. Van de Voort zou dus geen matchje spelen, maar dat ziet Leipzig niet zitten. Ze willen Van de Voort fit aan het nieuwe seizoen laten starten. De bondscoach neemt geen vervanger mee, hij houdt het op 3 doelmannen. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Draai lange nachten en ik ben vrij gevochten. Maar vind geen tijd om voor mezelf te zorgen. Sorry mama, wil niet profiteren. Maar moet benutten waar ik kan opteren. Voor ik te veel plichten heb te combineren. Ik hang een ketting in als polymeren. En ze al mijn rechten confisceren. Shit, ik weet het kan niet eeuwig als ze Ronnie leven. Vergeef me, ze al mijn

0: Dit is Urgent FM.
1: Stoma, Kijima, Bullet Fiber, Bullet Fiber.

0: It had a fallout.
1: Dit is Urgent FM. Dit is Urgent FM.
2: 2 uur.
1: Urgent FM.

0: ik slaap als een vol. De kunst gaat shit om het taal. High in the sky, deze kan je lopen.
1: Dit is Urgent FM.

0: Urgent FM.
1: Thank you.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De horeca aan zee spreekt van een topweekend. Ze noteerden 525.000 overnachtingen en zo'n 450.000 dagtoeristen. Komt natuurlijk door het heerlijke zomerweer. Je hoort Jurgen van Lerbergen van Westtour.
3: Ik denk dat we toch mogen spreken van het drukste Pinksterweekend in de voorbije 5 jaar. Natuurlijk altijd een beetje weersgerelateerd. Maar dagjes mensen, het dubbele van vorig jaar, overnachtingen en een derde meer dan vorig jaar. Dus dat zijn toch allemaal wel mooie cijfers. Cijfers die we normaal enkel in de piekperiodes tijdens de grote vakantie halen.
2: Op verschillende plaatsen, zoals in Oostende, werden extra maatregelen genomen voor de drukte. Zo werd het verkeer bijvoorbeeld omgeleid. De man van 30 uit Brussel, die gisteren bewusteloos uit het water werd gehaald in de Neckar in Mechelen, is nog altijd in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Redders konden de man reanimeren, waarop hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Maar daar is zijn toestand dus nog niet verbeterd. Het blijft ook onduidelijk wat er met die man is gebeurd. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg wandelen zo'n 2500 mensen mee met de Walk for Pink Ribbon. Dat is een actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Want 1 op de 8 vrouwen in ons land krijgt er ooit mee te maken. Johanna Thijssen van Pink Ribbon.
4: Het is echt heel belangrijk dat wij nog steeds bewustzijn creëren rond borstkanker. En daarlangs is wandelen ook heel belangrijk als preventie eigenlijk voor verschillende soorten kankers. En zeker ook voor borstkanker. En zelfs ook tijdens de behandeling en na de behandeling kan het ook je kans om te hervallen ook verkleinen. Dus wij willen echt zoveel mogelijk mensen aanzetten ook om te bewegen, om die kankerdiagnose ook gewoon te vermijden.
2: 1 op de 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door gezonder te leven. Het Franse gerecht is een onderzoek naar doodslag gestart na de vondst van het lichaam van een jongen van 12 in Rennes in Bretagne. Hij werd gevonden met een handdoek rond zijn nek aan de oevers van een rivier. Een visser had kort daarvoor geschreeuw gehoord. De politie hield ook een buurtonderzoek. Er is intussen een jongen van 16 opgepakt. In Congo zijn nu al meer dan 900 mogelijke gevallen van ebola vastgesteld. Een goede 100 daarvan zijn ook bevestigd, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens Congo zelf zijn al meer dan 200 mensen overleden aan het ebola-virus. Ook in buurland Oeganda zijn er besmettingen. En sport, Leipzig-doelman Maarten van de Voort gaat dan toch niet mee met de Rode Duivels naar het WK. De bondscoach wou hem erbij als 4e doelman en als trainingskeeper. Van de Voort zou dus geen matchje spelen, maar dat ziet Leipzig niet zitten. Ze willen Van de Voort fit aan het nieuwe seizoen laten starten. De bondscoach neemt geen vervanger mee, hij houdt het op 3 doelmannen. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: in de blauwe lucht.
1: Ze zeggen dat ze het voorspeld hadden, maar dat is meestal achteraf bekijken. Ze zeggen dat het die ochtend had geregend. Ze zeggen dat het lente was, dat ze wachten op de zomer en dringend nieuwe kleren wou. Dat ze altijd alles bewaarde in kartonnen dozen, voor het geval dat ze later vergeten zou hoe de wind blies en hoe het licht viel op de gevels van de herenhuizen. Ze zeggen

in het contract had vermeld dat haar kat niet was toegelaten. En dat die kleine lettertjes haar droevig maakten, soms. Ze zegt dat ze het meest op haar vader leek, dat ze een kaartje schreef.

grasweiden, als witte lakens aan de wasdraden. Dat haar gedachten soms afdwaalden, dat ze het warm water in de badkamer liet lopen tot de rimpels op haar hand kwamen. Ze zeggen dat er ongelezen boeken op de schappen in haar kast lagen. Van hele, hele, hele oude schrijvers die in grote kerkoven aan de rand van de stad lagen. Ze zeggen dat ze verstrooid leek. Ze zeggen, ach ja, ze zeggen zoveel. Bijvoorbeeld dat haar moeder vroeger van de trap gevallen was, maar volgens haar jongste zus was dat per ongeluk. Ze zeggen dat ze soms niet kon slapen en keek naar hoe haar kleren ronddraaiden in de wasseretten. Ik weet niet of het allemaal wel waar is wat ze zeggen, maar ze zeggen dat de buren hebben gezien hoe ze uit het raam sprong van het zesde verdiep en hoe ze wegvloog, hoog in de avondlucht. Een zwarte zwerm zwevende zwaluwen.

zo gelukkig in mijn leven. Probeer werk met rust te combineren. Was vroeger een vogel, maar viel door de druk uit de lucht naar beneden. Zat in een put, wil terug kunnen zweven. Haast en spoed is zelden goed, geduld is een zegen. Het is een lang proces, moet leren om rust te negeren. Nog steeds op zoek naar hoe ik moet leven. Woede en onvrede kunnen worden vermeden. Het is een eeuwige strijd met mezelf. Wou niet voldoen aan de eisen gesteld. Kijk erop terug, nu begrijp ik ze wel. Blijf een rebel, kan alleen gelukkig zijn. Vrij in mijn vel, haat in mijn eigen zelf. Werd weinig gebeld en nooit een aandacht. Nu ben ik graag op mijn eigen gesteld. Rap wel rap, toch schrijf ik niet snel. Want word heel vaak door de twijfel gekweld. Maar leerde wel trots te zijn op wie ik eindelijk ben. Sta nu zelf soms van mijn eigen versteld. Wordt er de klim naar de top of verhuis naar de hel. Doe alles wat moet.

salsa uit 1980 van de Franse percussionist uit Martinique, Henri Guédon. En het nummer heet Ochung. We draaien een nummer van de Green Crow Collective. Die zijn al een tijdje bezig met muzikanten van onder andere Too Tangled. Ze brengen een soort rock, Balkan folk. En deze heeft eerder Arabische vibes. Deze is ook in samenwerking met Sarah van Deurzen, die je misschien nog kent van Kenji Minogue. Dit is Hörnsehen.

Je denkt misschien dat het Arabisch is, maar helemaal niet waar. Dit is gewoon West-Vlaams. Uitgekomen bij Wagonman Music is dit Green Crow Collective en Herzijn. En dan gaan we naar een duo, Libanees-Syrisch duo van Rebel Up, het label en DJ-collectief uit Brussel. Rust heet de groep en dit is Jamal Alsham.

We zitten in een rijtje van allemaal nieuwe muziek, want na de Green Crow Collective krijgen we deze. Rust heet dit Libanees-Syrische duo en het nummer is Jamal al-Sham. En als je dit tof vindt, houd het zeker in de gaten, want ze komen naar de Gentse feesten. Deze band, Rust, heten ze. Nog nieuwe muziek hebben we klaar, want dit nummer is pas op 15 mei 26 gereleased, 10 dagen geleden. Dit is Charlie Chimmy en Manin.

We zijn een beetje verrast. Hele korte track was dat, maar wel gloednieuw. Charlie Chimmy met Manin. We draaien nu een nummer uit een compilatie van Yugoton Funk Volume 2. En Yugoton is een label uit Joegoslavië waar zowat alle muziek uit Joegoslavië op stond. Heel de catalogus is dan terechtgekomen bij Croatia Records en hier is dus een compilatie van gemaakt. Allemaal muziek, beats, soul, disco, jazz vanuit Joegoslavië tussen 68 en 82.

Dit was de eerste track die we lieten horen van Yugoton Funk Volume 2, een compilatie met allemaal muziek uit Joegoslavië tussen 68 en 82. En deze kwam uit 74, Darko Domjan en Zlato Kosa. De volgende komt uit wat nu Kroatië is en de groep heet Grupa 777 of Grupa Sedum Sedum Sedum. Het nummer komt uit 73, Protraži svoj dom.

We lieten twee nummers horen van de Yucatan Funk Volume 2 compilatie, allemaal met muziek uit Joegoslavië, voormalig Joegoslavië. We draaiden twee nummers uit de 70s en van het verleden gaan we naar het heden in Brazilië. Dit is in 24 gemaakt, João Selva en Banho de Mar.

We zaten echt wel in Brazilië met deze João Selva en Banho de Mar. En dit keer gaan we terug naar Joegoslavië, opnieuw tussen 63 en 83. Maar ze konden in Joegoslavië ook Braziliaanse muziek maken. Allemaal bossa nova, Brazilian Wave heet dat dan. En de eerste die we daaruit draaien uit die compilatie is Zdenka Vukovic en Izgubljeno.

De Brazilian Wave was er niet alleen in Frankrijk, maar dus ook in Joegoslavië, voormalig Joegoslavië. Allemaal op het label Jugoton en vooral Bossa Nova. Wat we hoorden was Denka Vlokovic en Izgubljeno uit 64, maar we gaan er nog eentje draaien, helemaal in het Servo-Kroatisch. Drubaški Trubaduri met Ljuven Zov uit 68.

Muziek uit het voormalig Joegoslavië, opnieuw heel toegankelijk gemaakt dankzij een compilatie van Jugoton. Dit was de Bossa Nova-compilatie. Naar een producer dan, Colombian-born en New York-based. Zijn echte naam is Felipe Quiros, maar hij gaat vooral onder de naam Prince of Queens. Dit is Mérida. MUZIEK

Vijf jaar geleden is deze uitgekomen in Australië, volledig instrumentaal, deze Glass Beams en Rattlesnake. De band die er nu aankomt is al sinds 81 bezig, lang dus. Ze heette African Head Charge. Maar wij gaan iets laten horen uit 2023 met Adrian Sherwood, die vooral de muziek schreef, maar de Jamaicaanse percussionist Bonjo als leading figuur. Maar ook de bassist van Living Colour doet bijvoorbeeld mee, Douglas Wimbish. Dit is African Head Charge en Accra Electronica.

Uit 2023 kwam deze van African Head Charge Accra Electronica terug te vinden op het album A Trip to Bolgatanga. Je kent hem misschien, Nana, zeggen we in het kort, maar zijn hele naam is Nana Osei Twunbarima. Hij komt uit Ghana, maar woont al een tijdje in Gent en is met allerlei mensen aan het samenwerken. Hij is zanger, percussionist en danser. Werkte samen onder andere met Roland, met Nana Rosseel, met Nicolas Mortelmans. En eindelijk heeft hij een eerste plaat uit bij Zephyrus. We gaan er naar luisteren. Nana Osei Twunbarima.

Gloednieuw bij Zephyrus, muziek van Nana Osei-Twun Barima. Prachtige Ghanese muziek van deze zanger, percussionist en danser. Een dance track gaan we naartoe van 24. Het is een beetje Afro House met onder andere Soli Kondi, de blinde zanger en Kondi-speler, en Chief Boyma, een producer uit Sierra Leone. Dit is Kondi Band en Swatson Klank en Moneyface.

Moneyface van Condi Band en Swetson Klank. Naar Haiti gaan we, naar het jaar 80, met de stem van Claudette en de toetsen van T. Pierre. Dit is L'École.

Een pareltje gevonden op de rommelmarkt Claudette Etipierre en L'École. Zo zijn we naar 8 uur ondertussen en zometeen gaan Juan José en Tino Tozzi helemaal in de mix. En beginnen doen we met Italo Disco van Gabriele Pozzo, Ritmo Italiano.

En dit is Rubbed Up Rhythm System, jouw stepping stone into dub and all things beyond op Urgent FM. Elke maandag live vanuit de Krook en vanuit de studio. In de achtergrond hoor je Damian Marley met Welcome to Jamrock. En dat was de afsluiter van een rondleiding op Jamrock. Die waren we gestart in de Hills of St. Anne om dan over Kingston Town via Montego Bay naar Spanish Town te gaan. En dat allemaal in een kwartiertijd. Gewoon omdat het kan hier bij Rubbed Up Rhythm System. Fijn dat je op ons afstemt. Blijf nog.

En in de achtergrond hoor je Soon G met Stronger. Daarvoor Young Culture en The 18th Parallel met Mystic Revelation. Daarvoor Richie Spice met World War. Met daarvoor nog Lone Ark meets opnieuw The 18th Parallel met Man Kill Man. Het einde van Rub It Up is nabij voor deze week. Eerst nog zo'n 15 minuutjes Roots and Culture.

0: Dit is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent. Urgent FM. Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent. Urgent FM.

Fuck you, turn tail number one. Fuck you, turn tail number two.